elementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Estefan, hein?

0: Dit is KBC Radio. KBC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

Het is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

0: dan 50 jaar popmuziek. ABC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. An

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: ABC.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De 6 studenten die in het pand wonen zijn op vakantie. Omwonenden zagen de voorbije dagen wel 2 Spaanstalige vrouwen in de woning. Of er sprake is van een misdrijf kan de politie niet zeggen. Het studentenpand in Delft is inmiddels verzegeld en wordt permanent bewaakt. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het vuur begon rond 00:30 vannacht en sloeg snel over naar naastliggende woningen. De brandweer heeft de vrouw met een hoogwerker van zolder gehaald. Rond 02:30 was de brand onder controle. De politie in Etten-Leur onderzoekt de oorzaak. Het weer. Aan de westkust blijft het kwiksteken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
7: An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
3: We are

0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A50 van Os naar Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: This is Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
0: With the best 70s at 7 and 80s at 8.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Door de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch staan er wel een paar lange files op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen de afrit Utrecht Centrum en Breukelen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht, tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de problemen op de A27. En op de A50 van Os naar Eindhoven, tussen Veghel Noord en Sint-Oederode, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht.

might know of the original sin. And you might know how.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De spanningen tussen Washington en Iran lopen intussen verder op door het slepende conflict over de belangrijke vaarroute. Vorige week klonk nog optimisme vanwege een deal tussen Oman en Iran. Maar volgens Teheran betekent dat nog niet dat de zeestraat weer volledig open gaat. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. In juli werden naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie. Vooral de horeca deed goede zaken. Afgelopen maand gingen er per 100.000 horecabedrijven 18 failliet. In juli vorig jaar waren dat er nog 35 per 10.000. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch zijn er wel wat problemen onderweg. Zo is de A7, de afsluitdijk, in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer zowel vanuit Friesland als vanuit Noord-Holland kan beter omrijden via Flevoland. Dat kan via Lelystad en Enkhuizen over de A6, N307 en de A7.

0: The Giant Jukebox.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer kan omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7 en 307 en de A6.

0: dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de afsluitdijk richting Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand, 6 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op bij Kornwerderzand 4 kilometer en daar is het oponthoud 10 minuten.

de jaren 60, toen dit liedje een hit was, When I'm 64 van de Beatles, dacht ik, nou, dat ben ik voorlopig nog niet. Maar nu ben ik het al lang en lang gepasseerd. Het begrip gouden ouwe is wel van toepassing op die kraker van de Beatles. Wellicht ook wel op mij. Ik ben wel een ouwe, maar een gouden vraagteken, dat oordeel laat ik graag aan jullie over, de luisteraar. En nu tijd voor muziek van Chip Taylor, The Same Old Story uit de jaren 70.

Oh, mooi hè? Listen to what the man said. De gouden kelen van Paul en zijn begeleidingsgroep Wings. Mooie hit uit de zeezendertijd was het. En deze ook leuk, dit is van een latere periode. 1980, toen lag Radio Monique nog op de Noordzee. Frizzel Sissel is hier en alles, maar dan ook alles, heeft een ritme.

0: bericht uit NRC Handelsblad van 21 juli 1973. De krant weet te melden dat Radio Noordzee, zo staat het er, een poging wil wagen om in het omroepbestel te worden opgenomen. Directeur John de Mol wijst er in het artikel op dat men zich dan losmaakt van de Zwitserse eigenaar van het zendschip Mebo 2. Het schip zal in de toekomst waarschijnlijk naar de Italiaanse kust gesleept worden om daar te gaan uitzenden. Aldus de krant.
1: It's Mark Van Amstel with the hits of the offshore radio ships. On KBC Radio.

0: spoel.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met een kwartier vertraging. Verder is het wat drukker op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis nu 4 kilometer file met daar ruim 10 minuten extra reistijd.

0: Tweede deel alweer van de show. En dat begonnen we met Chris Jones. Die vrouw met dat grappige gezicht. Pull up to the bumper, zong ze. En net 2468 Motorway van de Tom Robinson Band. Laat zijn kennis van mij tegen mij. Jullie kiezen wel erg veel repertoire uit het verleden. Ja, nogal wie dus, riep ik. Het is een programma met muziek uit de tijd van de zeezenders. Wat wil je? En dat is inderdaad al heel lang historie.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

zo de retro top 3 weer gehad. En stuur jouw persoonlijke retro top 3 naar studio@kbcradio.nl. Dus maak er zelf een en stuur hem op naar studio@kbcradio.nl. Ik laat je achter bij nog wat mooie hits uit het Hitmuseum. Luister naar Steeler's Wheel bijvoorbeeld en Stuck in the Middle with You.

0: Stemding is en blijft de koning van dames, heren en kinderkleding. Stemding Aalst is gespecialiseerd in trouwkleding. Inflatie of geen inflatie, Stemding aan de Dendermondse Steenweg te Aalst is voordeliger dan voorheen. Stemding, Stemding
1: Aalst. Leo van der Goot.
2: Dit is Leo van der Goot in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. Het weer. Behalve aan de westkust bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Het is wel wat drukker in de grensstreek op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 2 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. Verder rijdt het verkeer langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goede Reden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops, never stops, never stops.
5: We are officially the hottest AM station.
1: Onderweg met Bob van Beten.
6: So.

0: Get Fresh at the Weekend. Mijn systeem is volgens mij al met het weekend bezig. Die denkt, kom, we doen het even niet. Ik bedoel, mijn tjoentje is weg. Ik kan mijn tjoentje nergens vinden. Maar mijn openingstjoentje van onderweg wordt gewoon even afgewisseld door dit. Ja, prima. Oké, het maakt niet uit. Dit is KBC. Dit is Alive and Kicking onderweg. We maken weer samen radio richting 1 uur. Nederlandse, zullen we zeggen, Nederlandse zomertijd. Maar natuurlijk. Oké, we zijn weer op orde. Ja, die tune komt zo meteen wel. Maakt het verder niet uit. Je weet dat dit onderweg is. Al bijna 21 jaar maken we dit radioprogramma. Voorheen tussen 10 en 12. Maar al sinds heel erg lang. Tussen 11 en 1. Op Middengolf 891 en 1008 kHz KBC Radio. Daar luister je naar. En je kunt ook luisteren dit programma via de app. De diverse. De TuneIn Radio app bijvoorbeeld. Of heel veel andere radio apps. Radio applicaties. Hollands Palet Den Haag Totaal, barregaanderadio.nl. Wordt allemaal doorgegeven. Wat goed, wat goed. Groeten vanaf de A10 richting Orléans. Hij is onderweg, laat Erik Waasdorp weten. Via mail bob@kbcradio.nl kunnen ook jij je berichtje kwijt. Kunnen jullie je berichtjes kwijt, moet ik zeggen. Of Messenger Bob van Beten. Met Bianco, whose side are you on? Dat zou ik wel eens even willen weten. Dat is een vraagstelling, maar een leuk nummer van Matt Bianco. Sowieso is het leuke muziek, zeker. Nou, morgen in Bagieges-Lossen. En dat is bij Toulouse, voor de duidelijkheid. Dus die zuidwesthoek van Frankrijk in. En dan in Toulouse bij een nieuwe Assetion. Hè? De zoveelste bouwmaterialen voor de vloer lossen. Bring the action, zeg ik dan. Dus een mooi rijdagje vandaag. De teller staat alweer op 29 graden. Dat is niet de kilometer tellen, dus voor de duidelijkheid natuurlijk graden is een thermometer. Het wordt weer bloedheet vandaag, dat kan niet missen. Jacco van het Kruis meldt zich met een berichtje. Dat geldt voor de Oeroboeru Hans Maatman. Bon voyage voor iedereen in La Douce, France, over het Franstalige deel van België. Goede reizen, auf Deutsch, aber natürlich, ja. En ja, wie nog meer, Messenger Bob van Beten. Dit was even een selectie. Ik zie al dat er heel wat mensen ingeklokt zijn en dat is hartstikke goed. Jos de Zager is alweer even bezig. Nee, dat is te vroeg. Dat hoeft nog niet, Jos. Maar straks wel. Om 12 uur gaan we de week door het midden zagen. Sterker nog, dat gaat Jos voor ons doen. Dit is The Undisputed Truth. Ken je dit nummer nog?
1: People that don't dig, people are drag.
0: Ball of Confusion.

is een nummer dat je niet vaak hoort. En misschien ook wel goed. Ja, mensen houden ervan of houden er niet van natuurlijk, ja. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Wat een bericht, allemaal binnengekomen. Wat leuk. Eens even kijken hoe het is met jullie allemaal onderweg. Harry from Brisbane, good evening. Ja, daar al wel natuurlijk, ja. Soms al goedemiddag, afhankelijk van als je bijvoorbeeld al in het oostelijk deel van Europa je bevindt, vakantie vieren van het rijden bent. Of je bent gewoon in Nederland of in Frankrijk of in Duitsland, dan zitten we in dezelfde tijdzone. Dan zeg je gewoon goedemorgen, 12 over 11 inmiddels geworden. Ja, Robert ten Haven niet. Die zit lekker in Canada. Duimpje er gestuurd via de Messenger Service. En ik doe even een duimpje terug bij deze. En mocht je een bakje koffie willen, ja, dat kan natuurlijk ook. Dan regel ik dat ook zometeen eventjes. Waar is mijn koffie? Mijn koffie is nog niet klaar. Ik was laat binnen, jongens. Ik was echt hier pas om 11 uur van de party. Ik was nog even druk in het Utrechtse, waar Jeroen ook aan het luisteren was vanmorgen. Jeroen Schild, dat is leuk. En Jos had ook al ingeklokt vanmorgen. Dus lekker bezig, mannen. Zo vroeg in de ochtend bij Radio M Utrecht. Maar nu is het weer ons eigen radioprogramma bij KBC Radio. En via Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl kun je erbij zijn. De MRC Mossel wil ook graag koffie. Ik ga toch even kijken, want die koffie staat nog niet klaar. Of ik dat even heel gauw kan regelen. Even zoeken. Even zoeken. Ja. Koffie voor Luc Segers, de MRC Mossel ook dus bij deze. Ben er ook weer bij. Gisteravond bij de Gouden Leeuw gestaan. Aldus André. Kijk. Haha, ik dus ook, Bob. Oh, André. Heb ik nog niet gezien. Niet gehoord. Is die laat? Het zou kunnen. Ik heb even gezellig zitten tafelen daar. Ik ben nu al in Eindhoven, zegt Luc Segers, de MRC Mossel. Aan het laden voor bestemming Farmsum. Graag koffie dus en graag de groeten. Ik doe de groeten. Groeten aan iedereen staat erbij. Oké, dat is ook leuk. Aan iedereen de hartelijke groeten van de MRC Mossel. Hans Maatman de Oeroboeroe is erbij. Die heeft heel wat fotootjes gestuurd. Sorry, videootjes gestuurd. En dat ziet er aardig uit. Het lijkt hier wel een circuit, zie ik hier. Ik moet even naar die video's gaan. Dat doe ik zo meteen even. Want als ik dat nu doe, dan is mijn aandacht volledig niet meer op jullie gericht. En dat ga ik dan zo meteen doen. Hans, dank voor het sturen. Getuige het feit dat je ook een mailtje had gestuurd. Zo langzamerhand kom ik van de vakantiemodus weer in de werkmodus terecht. Maandag ben ik weer begonnen na 2 weken vakantieplezier. Bier, uitgaan en barbecue. Mooie combinatie. De eerste weekend was de Truckstar Assen. En ik heb ook in de vakantie mijn hot tub met een nieuwe kachel getest. En dat ging prima. De grootste hot tub is de zon op dit moment volgens mij. Wordt weer heel erg warm. Morgen en overmorgen met name. Vast onderdeel van de vakantie is een dagje Amsterdam. Want het is van binnen mooi in het Paleis op de Dam. Echt een aanrader. Oei, dan ben ik ooit wel eens geweest, Hans. Maar dat is wel heel erg lang geleden. En ook altijd na het culturele gedeelte gaan we na Amsterdam dus bier drinken. Na het culturele gedeelte blijven we daar. En vooral mensen kijken bij Café de Zeevaart op de Wallen. En dan gaat het verder. Ik ben nu op weg naar Engeland met een vrachtje vlees. En als ik dan zeg, wat mis ik dan tussen een biertje drinken, minstens één bij Café de Zeevaart en de Wallen? Hans, laat maar. Nu op weg naar Engeland met een vrachtje vlees. Filmpje van Assen, dat is via Messenger gekomen. Oh, dan kan ik dat op een gemakje eventjes bekijken. Nou, leuk om die foto's te zien van Amsterdam. Ik zie ook nog even wat foto's van het Truckstar Festival. Leuk hoor. Oh ja, ik zie een fotootje van het café ook. Tja. Hey. Ik hoor iemand zeggen alsof jij dat niet kent, de Wallen. Hé, hey, ik weet wel waar de Wallen zijn, maar ik bedoel, nee. Onderweg KBC Radio, goed dat je er bent. Jacco is ook onderweg. Dat wil zeggen, afgelopen weekend gestaan op de Linse Ring. Het circuit. Nu weer thuis van de rondreis. Vakantie gevierd natuurlijk met zowel de Volvo als de Scania. Fabis, die hele oude. De Volvo heb ik laten keuren en vandaag alles even nalopen. Beterschap voor Henk Wijngaard en de groeten. Anders Jacco met de perenkist. Nou, fijn dat je weer terug bent. Jullie weer terug zijn met de wagens. En dat de vakantie achter de kiezen is met het rijdend geheel. Het rijdend circus zou ik willen zeggen, dat is mooi. Ja, en Henk Wijngaard zag ik ook wel een fotootje van op Facebook. Dat het best wel goed gaat met hem. Dat wil zeggen lachend in het ziekenhuis op dit moment. Maar wel met hartproblemen opgenomen. En dat is toch wel even wat minder natuurlijk, hè. Ja. En over Wijngaard hoor je zometeen meer bij KBC. Eerst de Backstreet Boys.
Archer Dan Live. En de AWB verkeersinformatie voor Europa. Zometeen.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Duitsland gaan komend weekend diverse snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Zo gaat de A57 Keulen richting Krefeld het hele weekend dicht bij Krefeld. De A61 Venlo-München-Gladbach wordt afgesloten bij München-Gladbach. Beide afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend vroeg. De A44 Essen-Düsseldorf is langdurig afgesloten tussen Velbert-Noord en Hetterscheid. Dit duurt tot half oktober. Verder mogen vrachtwagens tot 1 september ook op zondag de weg op in diverse deelstaten, waaronder Noord-Rijn-Westfalen, Neder-Saxen, Rijnland-Pfalz en Saarland. Vanwege de droogte is er minder vervoer mogelijk over het water en is er extra vrachtverkeer nodig. In België is deze hele maand augustus kans op vertraging op de A12 Antwerpen-Brussel. Er zijn werkzaamheden tussen Londerzeel en Meissen. Het verkeer wordt via de andere weghelft geleid. Tot aanstaande zaterdag wordt er gewerkt op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Destelbergen en Gentbrugge. De Belgische verkeersdienst verwacht veel vertraging daar. Op de E19 Antwerpen richting Brussel is een grote kans op file bij knooppunt Machelen. Bij de aansluiting met de ring van Brussel is dat. Door herstelwerkzaamheden is er maar één rijstrook open daar en dat duurt nog tot 26 september. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22. Dat is de weg Bolonzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. Ook op de A26 tussen Alessandria en Genua wordt op diverse plaatsen aan de weg gewerkt en ook bruggen en viaducten worden daar onderhouden, waardoor de kans op vertraging groot is. En dat duurt allemaal nog tot 1 september.

0: Kappa Bici.
1: Kappa Bici.
0: Buon Van Beten on the way. Dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.
2: Tuurlijk.
3: 11:30. Goedemorgen. Ja, een vers bakkie ook voor mij graag als het kan. De Frigo Amigo. Nog even met een smile op de mond bij Klaas. Ja. Hoe is het gegaan bij het plaatsje Maria Lankovic? Ik ben benieuwd eigenlijk, ja. Gisteren bericht dat je daar naartoe moest. Lekker hoog daarboven in de bergen. Maar ja, waar precies? Het was een beetje gissen wat dat er gaat. Gissen is het niet voor nu. Duidelijkheid al om Messentje Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Waar je uithangt. Oh ja, Henk Wijngaard natuurlijk, ja. En ik moet je zeggen, op Radio Onderweg op Facebook staat inmiddels het, de beterschapswens voor Henk. Henk is opgenomen met hartproblemen in het ziekenhuis. Henk Wijngaard, voor de duidelijkheid. En ja, hij staat er inmiddels op. Maar Edwin Tempelman moet ik bedanken voor het op de Facebookpagina zetten van, die ontworpen beterschapsdigitale kaart voor Henk Wijngaard door Edwin Rijmink. Kunnen we hem nog volgen? Edwin Rijmink heeft dus een beterschapskaart ontworpen. Henk, we missen je op de radio, maar jij bent de belangrijkste. Kom sterk terug namens iedereen van Radio Onderweg, namens alle Radio Onderweg luisteraars. We wensen je heel veel kracht, gezondheid en beterschap toe. Nou, ik vind het mooi gedaan met KBC Radio erop. Tuurlijk, stukje AI, artificial intelligence, dat wel. Maar je zult het maar gemaakt hebben. En dat heb jij dan toch ook alweer bedacht zo, denk ik. Dus helemaal goed. En Edwin is natuurlijk kilometer zal het maken met een good morning erbij. Gisteren nog lost in Denny. En nu onderweg naar de trein om morgen te gaan laden in Loos. Dat is bij Lille in Frankrijk. Bestemming Zaandam. Groetjes en een fijne uitzending maar weer. En wat een leuke foto's heb je meegestuurd trouwens. Ik bedoel, leuk, vooral mooi ook die omgeving. Tja, de M6, Scotland, Glasgow nog 95 en Edinburgh nog 98 kilometer. Dat ligt niet zo ver van elkaar, vanaf dit punt gezien ook. Ja, en de Steno Line, die had ik gisteren natuurlijk ook al gezien. Dus lekker bezig. Ja, nog wel veel meer dingen in Scotland. Succes daar. Onderweg KBC Radio. Oh, even kijken naar de Vikings een bericht. Gisteren in Arvika gelost en daarna op weg gegaan naar de grens Örje. Dus dat is van Zweden naar Noorwegen. Even de documenten laten scannen en daarna richting de klant. In de buurt lekker geslapen. Temperatuur onderuit gegaan naar 11 graden. Niet verkeerd voor nachttemperatuur, zeg ik. Nou, vanmorgen gaan lossen in Meissen met een Y. En daarna in Lilleström en Joschwitz-Jokotekus, Ketsmokkorset. Nou, rond 11 uur is hij gestart in de richting van Hamar, Noorwegen, om te lossen. Dat is van schaatsen, zit me nog altijd bij. En hier is het nu 18 graden, boven nul voor de duidelijkheid, met een zonnetje erbij. Dan namens de Viking iedereen een goede reis. Hans, jij natuurlijk ook. Meer post doe ik zometeen. Dus als je erbij wil zijn, kan het. Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Kan niet missen wat dat er gaat.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer... en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. Het weer, behalve aan de westkust, bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn problemen door een autobrand op de A58 Breda-Bergen op Zoom. Richting Breda is de weg daardoor dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Je kunt omrijden via de A4, A59 en dan over de A17. Richting Bergen op Zoom is de weg momenteel daardoor ook dicht bij Heerlen. Op de N57 is het druk van Rotterdam naar Middelburg bij goede reden. Daar heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. En de Duitse grenscontroles veroorzaken voornamelijk vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens. De vertraging is een kwartier.
3: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Brik.
3: Ja, Brikken, kom maar.
4: Met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
7: Goedemorgen.

0: Rolling Stones. Wat een heerlijk album. Het is een aanrader. Ik moet het ergens in mijn kast hebben staan. In de oude woning. Inmiddels nog steeds in de verhuisdoos. Op cd, want daar heb ik het natuurlijk over. Tattoo You. Daarop staat hij. Op dat album van de Stones. Er staat ook... Waiting on a Friend. Prachtig nummer. Lekker bezig. Ik neem even een slokje. Kleine kriebel in de keel. Dat had ik net niet, maar nu ga ik kletsen en dan heb ik dat. Ik zat nog even naar die foto's en video's te kijken die de Viking doorsturen, de Intersprinter. Noorwegen is toch wel een heel apart land, hè? Mooi ook, hè? Die foto's van Schotland ook prima, Edwin Rijmink, zeker. En nog even terugkomend op wat jij gemaakt hebt voor, namens ons allemaal, Henk Wijngaard. Beterschapswensen Digitale. Bekijk die als je Facebook hebt. En dat hebben de meeste van ons die altijd wel via Messenger iets versturen. Die koppeling met Meta is er natuurlijk. Dat is ook hetzelfde. Tenminste van dezelfde bron, zeg maar. Radio onderweg. Daar zie je die digitale steunbetuiging voor Henk. En familie natuurlijk ook. Hè. Joop Zijndelaan Stolwijk meldt zich via Messenger rechtstreeks bij mij. Dat is goed, Joop. Je weet het. Bob, alle luisteraars van onderweg. Ik ben er weer bij, hoor. We zijn weer aan het pendelen tussen Woelfraat en de Eemshaven. En nu onderweg naar de Eemshaven. Daar ben ik rond 1 uur vanmiddag. Dus je kan bedenken dat Joop en hebben die kwalijk er de hele uitzending bij kan zijn. En dat zegt hij ook. Doe dan mij maar een bakkie. En straks ook een tostietje hamkaas. Ja, de kantinejuf. Ik heb even haar begroet net. Even naar beneden gerend. En ze is alweer druk bezig in de kantine op dit moment. Dus... De tosties die vliegen straks weer de deur uit. Vanaf 12 uur bij KBC Radio. En om 12 uur gaat Jos zagen. Misschien op een stukje afstand van ons, maar dat gaat helemaal lukken. De week gaat door het midden en Jos gaat daar helemaal voor zorgen. Met een smile on the mond ook een blauw duimpje terug voor jou dan. Voor Dirk van Gerwen, ofwel Lambiek, die is erbij gekomen. En... Voorheen slepertje Johan ACC, tegenwoordig AC, omdat het airconditioning is. Good morning, ik zeg good morning terug. Hij was er gelijk al bij, net als Kees, José. En Burg de Drie Musketeers. Duimpje van mij terug. En dan hadden we het al even over André. Zou die er wel of zou die er niet bij zijn? Wat denk je?
1: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook erbij.
0: Gelukkig maar.
1: Nou, gisteren nog een foto gestuurd van Luc Segers en mij samen bij de Gouden Leeuw.
0: Ja, ik zie hem.
1: Gezellig zitten keuvelen. Gezellig wat gedronken en zo, dus was het dik voor elkaar.
0: Ja, dik voor elkaar, show.
1: En nou, vanmorgen heb ik een lier gelost. Nou ben ik weer een destel gelaaien van Gouda. Dus die ga ik verder lossen, dus ik kan er sowieso de hele uitzending bij zitten.
0: Jawel.
1: Dus ja, van mijn bedrijf maakt er weer wat moois van. De groeten iedereen en tot morgen weer. Houdoe
0: terug. André was naar onderweg voor Zijdelaan Stolwijk. En Luc berichtte het al eventjes. En dat is inderdaad de ontmoeting geweest bij de Gouden Leeuwen Zevenbergse Hoek. Die twee mannen op de foto gezet. De selfie die André heeft gemaakt. En er zit nog iemand anders bij. Een hertog zit erbij. Ja, Jan heet hij. Wat leuk. Niet te verwarren met Den Hertog. Dat is weer een hele andere transportfirma. Nee, dit is Hertog en Jan. Samen met Luc en André. Goed gehad bij elkaar. Ik ben benieuwd waar jullie, en dat geldt voor iedereen, vanavond alweer gaan overstaan. Het is altijd leuk als er dan ontmoetingen plaatsvinden. Al dan niet spontaan. Ik bedoel, vaak is het wel spontaan, maar ik bedoel gepland. En dat je iemand tegenkomt waarvan je denkt van... Hé, wat grappig. Nou. Bob. We zijn er weer bij met een hart onder de riem voor Henk, zegt Edwin Tempelman. Even een afbeelding gemaakt door Edwin Rijmink. Ja, voorzien van mij van een kort opbeurend liedje. Oh, gepost ook naar de tuinman die namens hem, of die persoonlijk naar zijn vriend heeft gestuurd. Dus dat is mooi. Dus een lekker bakje erin en een scheutje Henk Wijngaard opbeurlied als het kan. En succes gewenst Henk en zijn vrouw Treintje niet te vergeten. Aanleiding van de hartproblemen die Henk heeft op dit moment. Nou, dat liedje gaan we natuurlijk ook zo meteen in de uitzending even laten te horen. Robert ten Haven is erbij. Heeft een duim voor mij gehad. Dan is het verder goed. En Michel heeft het idee voor Bob dubbelop Ellen Foley. Met of zonder meatloaf. Zij zong in Paradise by the Dashboard Light. Terwijl zij niet te zien was. Maar zij was het wel. Dubbelop vandaag. Ja, Bob dubbelop. Ideetje voor één artiest in de spotlight geven door Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. En voor de ketting was de laatste schakel gisteren, schakel nummer 3, waar we vandaag weer mee verder gaan. Down to the Waterline van Dire Straits. Iets met Dire, ofwel iets met Down to the Waterline. Haal een woordje uit de titel en geef het door.

0: Nou. Ja, ik vind het wel mooi om je te zeggen. Henk, we missen je op de radio, maar jij bent de belangrijkste. Kom sterk terug, de digitale kaart namens ons radio onderweg luisteraars. En ik ook natuurlijk. En het ondersteunende liedje. Mooi gemaakt, Edwin. Maar ik vind het wel een beetje apart, hoor, moet je zeggen. Ja, maar niks ten nadele van. Krijgt Henk nu een bypass? Oké, ik bypass hem eventjes, maar hartstikke goed. Ik hoop inderdaad ook dat hij zo gauw mogelijk er weer bovenop gaat komen. Fotootje van Henk in het ziekenhuis met 6 zusters om zich heen. Die is in vertrouwde hand door. Ik hoop dat je trekt op je 80ste om 6 zusters te bedwingen. Die willen natuurlijk op zijn minst allemaal een handtekening van je hebben, Henk. Dat kan niet missen. Goed. Messenger Bob van Beten en bob@kwcradio.nl. Ja, zometeen Bob dubbelop. En dan wat ideetjes binnengekregen. Post zometeen ook van Chippy, van Martin. Post ook van Jeroen van Rode, volgens mij. Ja, ik moet even kijken waar ik gebleven ben, want Sandra is erbij gekomen. Hey, Bob en de Bobski, ik lig nu aan het zwembad. Ik ben die golven in de zee een beetje zat. Dus lekker in Spanje in de middag, maar richting zee en dan de zon in zee zien zakken. Hier gebeurt trouwens weinig nieuws, dus goede en leuke uitzending gewenst. Ik luister weer mee. Sandra, normaal gesproken voor Zijderlaan Stolwijk onderweg, maar nu even lekker niet. Onderweg gegaan naar Spanje, daar is ze met de familie lekker vakantie aan het vieren. Gelijk heb je. Lekker blijven doen, zeg ik dan. Tuurlijk. Messenger Bob van Beethoven of mail me maar bob@kbcradio.nl. Eerst maar eens even naar Chippy en naar Jeroen, zoals ik al had beloofd. Hey jongens, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.

0: Ja, het is mooi, zo'n liedje. Dat lijkt me prima. Het liedje kun je ook vinden op Radio Onderweg op Facebook. Maar het rijdt mij nu een beetje de wielen, dus dat is niet de bedoeling. Het zijn er 18 in getal, zeg. Niet te geloven. Nou, terug naar Chippy, denk ik.
1: Hey.
0: Kun je er nog even bij komen, Martin? Het was zo gezellig natuurlijk om even je zegje te doen. Martin, onderweg voor Zeeman, kom maar.
1: Hey, goedemorgen Bob. Ja, vanuit Alphen vandaan. Martin is hier. Ja, ik zou eigenlijk vandaag richting... ik ga richting Calais gaan. Maar ja, joh, het is bij ons net het weer. Het verandert met de minuut.
0: Nou, dat geeft u niet.
1: Dus het wordt nou een ritje Duitsland. Ik rij nog even op de trein. Dus mag ik even zo met handjes aan de telefoon zitten. Want het is eigen
0: 180 aan de andere kant op.
1: Ja, nou, even nog één dingetje opladen. En dan ga ik richting het Ruhrgebied. Dus dat is niet zo ver.
0: Nee.
1: Nou, dat was. Bob. Zo. Bob, als je van mij nog een bakkie en een tosti hebt, dan komen die straks even oppikken.
0: Bakkie Bob komt eraan hoor, ja.
1: Hey, ja. Iedereen een fijne werkdag en tot later.
0: Nou, zo is het maar net natuurlijk, ja. Jos de Zager, wat zegt hij? Het gaat er wel door, Jos om de Zager zo meteen. Morgen, Bob, gelopen als een tierenlier. Ik heb er eentje gelost in het Franse Straatsburg dus. Eentje vrijgemaakt en eentje gelost in... Oezingen. In Zwitserland en nu weer geladen in Rijnvelde om te gaan lossen in Oosterhout. Dat klinkt mij heel erg Brabants, Noord-Brabants, ook wel gesteld, in de oren. Zagen met die handel, dat ga ik zo meteen doen, dat is mooi. En Marcel Duitser is niet in Duitsland, nee, hij is in Scherpenzeel. Ik mag hier zometeen gaan laden en dan in Zeewolde ook weer laden en alles in Enschede weer lossen. Nou, lekker bezig zeg maar. Ja hoor. Ontvangst trouwens, ik luister op AM 1008, is best goed hier. En dat is oud en vertrouwd. Het geluid van de middengolf, wat lekker. Dus doe mij maar een bakkie zwart en ik vermaak me wel, zegt hij. Nou, het is goed. En dan nog even naar Jeroen Schild. Dan ga ik een keuze maken voor Bob dubbel op. Jeroen, kom er even bij.
2: Ja, goedemorgen Bob, alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij. Ja. Nou, gisteren ben ik gekomen tot de Autohof Groot-Makkestad.
0: Ja.
2: Vlak voor Bremen. Ja, ik had 50 minuten over, maar ja, het was zo chaos bij Bremen. Ik denk, ik heb er ook helemaal geen zin meer in.
0: Dan kun je beter van de weg af, ja, nee, precies.
2: 50 minuten in die file gaan staan klooien.
0: Nou.
2: Die tijd kan ik beter gebruiken.
0: Ja, en dat is gelukt.
2: Dus ik stond mooi lekker op tijd aan de kant. En vanmorgen om 3:15 ben ik weer gaan rijden. Nou ja, we hebben elkaar even nog contact vanmorgen.
0: Ja, was leuk, hè?
2: Ja, ik gelost in Butso. Ja, dat is Lübeck richting Rostock. En dan halverwege naar beneden.
0: Ja.
2: En ik heb zojuist geladen in Krijen. Dat is nog weer 1,5 uur naar beneden. En ik draai net de A24 op richting Hamburg. Ja, ik ga straks nog even pauze maken, maar ik ben de hele uitzending er wel bij hoor. En dan morgen, ik heb nog 3:40 de rijtijd over, dus ik kom niet heel gek ver meer.
0: Oh nee.
2: Morgen lossen in Waalwijk, laden in Waalwijk voor. Ik hoorde zojuist de MSC-mossel.
0: Ja, Luc.
2: Barmsum.
0: Oh ja. Ja.
2: Maar ja, dat is allemaal morgen. Dat is heel lang weg, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. Ja.
2: Dus we gaan wel even kijken hoe het allemaal gaat lopen. Hele fijne middag allemaal. Geniet van het mooie weer. Ik denk dat ik even een meertje op ga zoeken of zoiets. Ik heb de zwembroek bij me.
0: Wat meer?
2: Ja, en dat komt helemaal goed.
0: Hoeveel meer?
2: Geniet ervan. Tot morgen. Hoi, hoi.
0: Hoi, Jeroen Schild. Nou, mooi onderweg. En als je ook onderweg bent en je wilt even wat posten, dan kan dat, hè, digitaal bij mij. En dan kun je in de uitzending wat brokkelen ten aanzien van geluid. Of een videootje meesturen, of een fotootje, of alleen maar een tekstje doen. Of een duimpje, dat vind ik ook prima. Krijg je van mij zomaar een Bluetooth duimpje terug. Doe me niet moeilijk op. Zeker niet moeilijk. Ja, Bob dubbelop. Ik had er al eentje geselecteerd vandaag. Ik weet niet meer wie erom vroeg, maar het was al donderdag of woensdag vorige week. Dr. Alban. Kennen we de dokter nog? Altijd fijn als je een goede connectie hebt met de dokter. Je hoeft hem niet altijd nodig te hebben, maar als hij er is, dan is hij er wel voor je natuurlijk. Dus bij deze.
3: Bob, dubbelop.
0: We beginnen met It's My Life uit 1992. En de min of meer grote hit opvolger was Sing Hallelujah van het jaar daarna. Dr. Alban, vandaag. Bob dubbelop bij KBC Radio. 2 keer achter elkaar. Enjoy the music, zeg ik dan.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Zo, de week is ook weer door de midden.
4: Ellie van Loenen met het radionieuws. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat-woordvoerder. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. De bewoners van het gebied kunnen nog altijd niet naar huis. De minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz Cabello, laat weten dat de brandbestrijders zich richten op het compleet indammen van de vuurzee langs de randen. Het blussen is erg lastig omdat de wind steeds verandert. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Door de oorlog tussen Iran en de VS is er een tekort van rond de 1,8 miljoen vaten olie per dag ontstaan. De prijzen van brandstoffen lopen nog verder op als gevolg van aanvallen op de scheepvaart en de energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het IEA ziet wel dat de vraag naar olie is afgenomen en dat komt dan weer door de hoge prijzen. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen op de weg. De A58 Bergen-op-Zoom Breda is in beide richtingen dicht door een autobrand. Richting Breda is dat voor de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en dan de A17. Richting Bergen-op-Zoom is de A58 daardoor ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan ook via diezelfde route, A17, A59 en de A4. Verder rijdt het langzaam op de N57 van Middelburg naar Brouwersdam bij Seroskerken. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.
6: We are officially the hottest AM station.
7: Onderweg met Bob van Beten.

Ja hoor. To be with you again. Ik ben er weer. Jullie ook. Jullie zijn bij mij. Ik ben bij jou. Ik rijd graag met je mee. Bij KBC en via KBC. Level 42. Bracht ons terug in de jaren 80. Wat een feest op de radio. En het feestje kun je zelf ook maken. Ik zou zeggen, doe dat ook maar. Messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Maken we lekker interactief. Een uurtje gezelligheid. Radio samen. Kom voor de bakker. El Panadero Caliente, hij is erbij. Werner is voor de wit oegstgeest onderweg. Collega van Erik. Oh, Erik had nog een verzoekje inderdaad doorgestuurd. Ik ga even kijken. En voor de muzikale ketting aansluiten om de ketting weer langer en langer en langer te maken. Down to the Waterline van Dire Straits. Ik heb wat suggesties binnen. Daar gaan we straks iets moois, iets langs van maken in elk geval. Met een woordje uit de titel of we peuteren het uit Dire Straits. Straight ahead, zeg ik dan. Cool in the gang. Je schrijft het anders, maar het klinkt net zo. Dus dat is prima. Je mag het ook vertalen. Vind ik ook prima. Even uitdiepen de berichten. Ja, hier. Kees Diepens. Zo. Hij is erbij. Net als een reiziger. Freek. Ha, wat leuk. Zeg maar de fotootjes te kijken die je hebt doorgestuurd. Een lege weg. Waar rij je? In Nederland in elk geval met een groene middenbaan. Dus 100 kun je maximaal rijden. Met de personenwagen, voor de duidelijkheid. Met de vrachtwagen mag je wat mij betreft gewoon 120 rijden. Maar dat gaat hem niet worden. Die Digidag, dat is zo'n beetje een uitzondering. En ik zit even naar een fotootje te kijken. Wat zien we daar allemaal? Zit je in de file? Ik kan het niet helemaal zien, maar ik kom daar nog wel even op terug. En door. Oh, jij zit op de goede baan. Dat is het, denk ik al. Over banen gesproken. Goede baan. Goede reis. Voor jou, Freek de reiziger. Jawel. The Simple Minds met Waterfront. Wat dacht je daarvan? Om die te laten horen in aansluiting op Down to the Waterline van Dire Straits. En natuurlijk Mark Knopfler. Nog gefeliciteerd, Soemke Boertstag. Is hij heute? Had Eerke Boertstag? Of is dat van jaren her, monaatsheer? Dat kan ook natuurlijk, ja. Het zal er wel zijn dat ik niet eens weet wanneer Mark Knopfler jarig is. Knopfler. Mark Knopfler. Ik check het even hoor. Dat scheelt jou weer een berichtje, Edwin. 12 augustus, dat is heute. Nou, 1949. Hij is vandaag Route 77 geworden. Wat? Ja. 77. Best wel een mooie leeftijd eigenlijk. Getal ook echt. Heel goed. Ik zit even te snoeien met mijn hoofdtelefoon. Kijk hoor. Ja. Trek spontaan het stekkertje eruit en hoorde even niks meer. Mark Knopfler dus. Nou, we hoorden hem al gisteren in Dire Straits. En zijn gitaarspel, fenomenaal natuurlijk. Maar hetzelfde geldt voor Mark Knopfler solo natuurlijk. Maar dan kunnen we eigenlijk niet aan ontkomen om ook iets te laten horen van Mark Knopfler. Ik denk, ik zie de zeilbootjes voorbij gaan aan Sailing to Philadelphia. Is ook fijn. Goed. Meer post ga ik zo meteen doen. Michel heeft nog een ideetje voor de ketting. En Robert Pieger, de tukker Tarzan, is erbij. Maar waar? Ik denk in de UK. Je hoort het zo meteen. Onderweg op KBC. 891 Middengolf. Of 1008 kHz op de Middengolf. En de apps van Tuning Radio bijvoorbeeld. Of een andere radio-app, zo kun je luisteren. Of via kbcradio.nl. Of waddengaanderadio.nl. Hollands Palet en Den Haag Totaal. Hier is Teddy Swims.

Wat een lekker plaatje, wat een leuke muziek maken ze bij Bianco. Die twee mannen en zangeres Basia erbij. Ja, ik vind het echt geweldig mooie muziek. Die Basia, goede zangeres trouwens. Whose Side Are You On? Dat was er tegen 1985. Down to the Waterline zou mooi gevolgd kunnen worden, zegt Michel, onderweg voor Van Doren. Door Down in the Silver Mine van de groep Diesel. Hey, dat Diesel lekker door, Nederlandse groep. Dat is een leuk idee. Ik vind sowieso Diesel leuke muziek hebben gemaakt in het verleden. Jaren 80, 79 geloof ik ook wel. Ja, zeker. Goed idee. Oh, zet je geluid aan bij het filmpje. Ja, ik ga het even doen, Freek de Reiziger. Want dat is niet gelukt bij mij. Nou, ik ga het toch even proberen dan. Dus even kijken of het nu gaat lukken. Maar dat moet uit. Even kijken. Oh, wat is er aan de hand? En door stond erbij. Ja, ik moet hem eventjes opnieuw doen. Eigenlijk. Zo. Dat was de klakson. Ja, maar nu snap ik het. Ja, ja. En doorrijden. En zo is het maar net. Ja. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Terwijl de continue de tossies vliegen hier de deur uit. Ongelooflijk aan het uitdelen is. Alsof het niks kost. Nee, dat is toch wel even goed. Oh, krijg ik nog een videootje binnen. Ook van Hans. Nog even doorkijken wat hij zoal heeft opgelegd.

Toen, duim heb je nog niet teruggekregen. Heb je wel teruggekregen, dat is goed. Oké. Sandra. Hey, Bobber de Bobski. Ja, ik lig aan het zwembad in zee, een beetje zat. In de middag in de richting van zee en dan de zon in de zee zien zakken. Ik heb het voorgelezen, maar alsof ik het niet... Ja, ik heb het wel gedaan. Heb je net gemist, denk ik dan. Dus jammer, ja. Hier gebeurt weinig, dus goede en leuke uitzending. Nee, dan hebben we de cirkel rond, hoor. Ik was even bang dat ik dit ook niet had gelezen. Maar goed, vers van de pers dan eventjes een aanvulling. Sailing to Philadelphia kan voor de ketting. Down to the water. Het woordje toe. Ja, dat weet ik. Maar we mogen eigenlijk niet één en dezelfde artiest laten horen. De groep Dire Straits en Mark Knopfler. Oké. Ik denk dat de jury hem afkeurt. Maar het nummer niet natuurlijk, ja. Dan moeten we hem niet voor de ketting draaien. Nee, precies. Dan gaat dat wel goed komen. Mark Knopfler trouwens en de stem van James Taylor daarbij. En niet te vergeten. Down to the Waterline, gevolgd door Sailing to Philadelphia. Die doen we dan gewoon even apart dan dat erbij. Uit het millenniumjaar 2000. Zo is het maar net. Nou, we zijn lekker bezig, mensen, zeg ik dan. Oh, het weeroverzicht voor Europa ga je zo meteen horen. Dus kom wel voor elkaar. Messenger Bob van Beten. Ik heb het een paar keer gezet. Messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Nee, niet de ketting. Gewoon zomaar even. Omdat het zo'n prachtig nummer is. En Mark Knopfler vandaag 77 is geworden. Wauw. Dat we dit mogen meemaken vandaag. Mooi.

James Taylor, Mark Knopfler. Zo'n jarige geboortedag wordt feestelijk kracht bijgezet en onderweg op KBC met Sailing to Philadelphia. Van 26 jaar geleden alweer. Nou, toen was hij 51, sorry, neem me niet kwalijk. Ja. Zo. Even een rondje Europa qua weer maken. Oh, het is al 12:30. Ja, dankzij het mooie nummer natuurlijk, ja. En dan rijden we zometeen door de muzikale ketting. Dus zometeen na 12:30, Nederlandse zomertijd. Ja, België startte vanmorgen al zon overgoten. Met een zomerse temperatuur van 25 graden al op het middaguur. Sowieso vanmiddag al hogere waarde hoor. Tropisch 30, 31 graden. Vanavond helder. Goed nieuws natuurlijk. De gedeeltelijke zonsverduistering wordt ook in België bekeken. Om 19:18 schuift de maan geleidelijk voor de zon en rond het hoogtepunt van de verduistering. Om steeds 13 minuten over 8 wordt ongeveer 90% van de zon bedekt door de maan. De laatste keer dat het voorkwam was in 1999. Het was toen het middaguur, kan ik me herinneren. Ergens 12:30 of 1:00. Alleen aan de bovenkant van de zon is dan nog een klein beetje zonlicht zichtbaar. En om 9:05, dan is het weer voorbij, gaan we naar bed. Oh nee, dan wordt het nog weer een beetje licht. Bijzonder. Ongeveer op hetzelfde moment als de zonsondergang namelijk. Het is een warme zomeravond. Voor heel veel plekken in Europa is het heel erg bijzonder mooi, warm en die zonsverduistering is dan te zien. De afkoeling is maar geleidelijk aan richting 25 graden. Dat is België vandaag. En morgen, even een vooruitblik, ook weer rond het middaguur 30 graden. En morgen overdag 35 of 36 graden Celsius. Kan het nog warmer? Nou, wat dacht je van vrijdag? Nee, tropische temperaturen van rond de 31 tot 35 graden. Die piek van 36 zit er waarschijnlijk niet meer in. Maar goed, de zomerse trend gaat wel door. Maar dan ook echt zomerse waarde van rond de 25 graden voor het weekend. Nou, dat is België. Hebben we ook nog de rest van Europa? Even kijken, want volgens mij heb ik dat niet gekregen. Ja, dat is lekker makkelijk om een rondje Europa te maken. Maar dan moet ik even gaan spitten in de systemen. Ik weet niet of ik dat heel gauw tegen ga komen trouwens. Want dit is maar een heel klein deel. Dit is België alleen maar. Nou, dan ga ik even spitten zo meteen. Ja, wat kan ik er dan doen? Heel weinig. Ik kan alleen nog maar een plaatje draaien. Dat doen we dan ook maar eventjes dan. 1977. 77 hadden we het over Mark Knopfler. Een jaar later brak hij met zijn groep Dire Straits door. Dit is Smokey, Needles and Pins. 3:30.

tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een autobrand zijn er flinke problemen in Brabant. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda is helemaal dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog een paar uur duurt voor de weg weer helemaal vrij is. De andere kant op, naar Bergen op Zoom, was de weg ook dicht. Die is wel weer vrij, maar er staat nog file tussen knooppunt De Stok en de afrit Wouwse Plantage. Vertraging is een half uur. En op de A59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein heb je 10 minuten oponthoud. Het is bij Den Bommel. Het heeft te maken met een bermbrand. De andere kant op, richting Zierikzee, heb je daardoor ook zo'n 10 minuten tijdverlies.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit.

Phil Collins, Philip Bailey en Easy Lover uit 1984. Wat een geweldig nummer is dit. Ja, ik ben er helemaal blij van. Ik word er helemaal blij van, moet ik je zeggen. Onderweg op KBC. Zo, zometeen weer eventjes een alleenschakeling van drie nummers. Misschien wel achter elkaar voor de muzikale ketting, waarbij we aansluiten op Down to the Waterline van Dire Straits. Ik heb de boel even verzameld. En jullie input even gehusteld, zeg maar. Ik kom zo meteen tot een verrassende keuze. Iets wat je nog niet had gehoord. Nou ja, voor mij niet, want ik heb de eerste al klaargezet. Komt er zo meteen aan. En wie de credits krijgt, dat maakt niet zoveel uit. Ik heb nog even op een rijtje gezet dat het weeroverzicht voor Europa moest even spitten. Want dat intussen dan binnen is gekomen. Dus, nou ja, her en der vandaan gesnoept. Eventjes kort, in het midden van Europa zijn het Alpenregio's die toch wel nu te maken gaan krijgen met enkele regen- en onweersbuien. Maar voor de rest, in het midden van Europa is het zon overgoten en ook droog zomerweer. Op veel plekken een tropische temperatuur die al bereikt is van dik 30 graden Celsius. Voor West-Europa zijn het de Britse eilanden die een rustige en droge zomerse woensdag gaan beleven. En vooral in Engeland is er uitbundig veel ruimte voor de zon, met een dikke 30 graden her en der op het menu. Nou, ook voor de rest trouwens in West-Europa, we hadden natuurlijk België al uitgebreid met de zon erbij. We noemen dat zonovergoten weer. En vooral in het zuiden van Frankrijk is het snik heet. De plus 35 graden. Even naar de Balkan. De noordelijke Balkan hebben wat buien op dit moment. En voor de rest is er veel ruimte voor zon. En vrijwel onbewolkt is het weerbeeld. De temperatuur loopt tot 40 graden lokaal op. En nog even de hoek van Frankrijk doorstekend richting Spanje en Portugal in de middag ruim 35 graden. 'S Avonds tijdens de zonsverduistering is het overwegend helder. En zonsverduistering in Spanje is heel goed waarneembaar. Vanavond is het zover. In Italië ook misschien, maar daar wisselen overdag zon en wolkenvelden elkaar af. En gedurende vanmiddag kan er best lokaal een regenbui terugkomen. En dat geeft toch wel even lekker wat afkoeling, denk ik dan zo. Nou, dat was het rondje Europa. Ben je weer bijgepraat? Ben je weer blij? Ja, toch? Gelukkig maar.

0: klinkt lief.
1: Het was ook een lief plaatje. Het is een lief plaatje. En we ontvingen dat met open armen en...
2: De muziekketting. Schakel 1.
1: Vandaag in de ketting starten we met Madonna en Borderline. Down to the Borderline wordt gevolgd door Madonna als eerste. Dankjewel, Erik.

Madonna uit het jaar 1983, Borderline, schakel 1 in de ketting. Erik rijdt lekker mee, had nog wat andere ideeën. Misschien komt er nog wel eentje voorbij, zou kunnen, maar het hoeft natuurlijk niet. Ik heb de volgende al klaarstaan. Ik zat nog eventjes naar de foto's te kijken die Ruud van der Zee, Mammoetrood, kan ik al mij doorstuurde. Moet ik zeggen, geladen in Peterborough en nu naar de boot onderweg. Ja, hij zit natuurlijk aan die kant van de plas, zeg maar, van het water, het stroompje. Nou, een behoorlijke stroom. Mooie foto's, ja, het is echt leuk om dat te zien, dat typisch Britse zo. En ja, ik moet je ook zeggen, met een glaasje wijn erbij, dat was overigens een foto van gisteravond, best wel mooi. Borderline, Madonna. Even je grenzen aangeven, dat doen wij ook, want dit is de middelste, de tweede schakel in de muzikale ketting, de groep America. Ook uit hetzelfde jaar dus, 1983, America. Dit is de Border.

Schakel 2, de muzikale ketting vandaag. Hij gaat lekker. Ja, veel input vandaag. Ik pak er even van alles nog wat bij. En kijk of dat een beetje aansluit op elkaar. En ja, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Dus ja, de keuze van Michel bijvoorbeeld om het nummer door te laten horen van Diesel. Dat is hem ook niet geworden vandaag. Ik zit wel te denken om Diesel morgen te gaan doen. Dan dieselen we gewoon door wat dat betreft. Oké. Nou, we hebben er twee gehad. De derde staat klaar intussen. Van Borderline Madonna gingen we naar de border van Amerika. En komen we uit bij een heel apart nummer wat ik al heel lang niet meer heb gehoord. Zou kunnen zijn dat je het bij KBC wel hebt gehad. Maar ik heb het dan nog niet uitgezonden. Recentelijk dan in elk geval. Ik pak het er even bij, anders kun je het niet horen natuurlijk. Hè? Ja. The American Authors. And Best Day of My Life.

0: Morgan Otters op KBC in Onderweg. Ja, richting het einde alweer van het programma. Oh, de muzikale ketting dus, voor de duidelijkheid. Borderline Madonna. Border, the border, beter gezegd, van America. En The Best Days of My Life van American Authors. Uit 2014 komt het nummer, toch alweer 12 jaar geleden... dat het een succesvol nummer was, ook bij ons in de Nederlandse hitlijsten. Bijvoorbeeld in de top 40. Hoe succesvol was het dan? Nou ja, wat dacht je van 2 weken? Niet heel veel, maar het heeft in de top 40 gestaan. Met wel nummer 11, dus net geen top 10 notering. Maar ik vind het wel leuk. The American Authors. Goed, toen wisten we nog niet hoe het allemaal er aan toe zou gaan in Amerika. Ik ben er nooit geweest, dus ik mag er niet over spreken. Ik doe het vanaf de zijlijn, maar ja, er gebeuren wel dingen... dat je denkt van, oké, zou het echt zo... Ja, dat is Amerika. Zo. Cowboy Phil heeft nog even een fotootje doorgestuurd. Dat zie je er gezellig uit. Die heeft een pet op van RTV Drenthe. Dat is bijzonders. Iedereen trouwens veilige kilometers toegewenst. En voor Jos een mooi zaagmomentje liet hij eerder al weten natuurlijk vandaag. Nou, ik ben benieuwd of het gelukt is om een digitale kaart te maken. Nou, dat weet je intussen. Hartstikke succes komende vrijdag voor jou. Want dan moet hij ook een hard filmpje laten maken. Philip, leuk die pet. Edwin Rijmink. Nou Ruud, ik sta bij Peterborough pauze te maken. Dus als je een bakje bij mij wil doen, dat is wel heel erg aardig. Kijk, Peterborough moet ik zeggen. Ruud, dus Ruud van der Zee van MRC. Je kunt samen even wat gaan genieten zo meteen. Freek stuurt nog even een stukje video door. Moet daar geluidje bij, Freek? Even kijken. Ik denk het wel. Oh ja, Freek lekker onderweg met de kar. Zo. Ja. Nou goed, oké. Ik kon even meekijken. Nog even naar Gerrit de Bannegaande. Gerrit, even gauw dan, jongen.
1: Een vriendje van de radio. Gerrit hier, de Bannegaande.
0: Ja. Vertel.
1: Hoe is het?
0: Ja, goed, man.
1: Ja, met mij gaat het ook goed. Jongen, er is altijd te denken over het Europese weerbericht. Dat is, eigenlijk is het heel makkelijk, hè?
0: Oh ja?
1: Ja. Je zegt gewoon, nou, nu het weerbericht voor Europa.
0: En dan?
1: Donders heet.
0: Ja, dat is waar. Zinderend heet, donders heet, ja, dat is waar.
1: Draaien? Nee, flauwekul natuurlijk, hè.
0: Nou, maar het is wel waar.
1: Ja, ten tweede natuurlijk die Edwin Rijmink. Hartstikke leuk dat hij even dat in elkaar geflanst hebt.
0: Helemaal goed, super. Helemaal goed, ja, dat vind ik ook.
1: Dus al het beste voor onze Henk. En als derde heb ik nog een heel leuk weetje voor de Frankrijkrijders.
0: Oh.
1: Ja. Achtung, je weet het, hè? In Parijs, daar staat die roestige spijker.
0: Attention. Oui.
1: Ja. En weet je wat leuk is aan die roestige spijker?
0: Nou.
1: Dat ding is natuurlijk heel hoog.
0: Oh ja?
1: Bijvoorbeeld in de winter is dat ding heel hoog. Maar zoals nu, ja, met deze temperatuur, hè, je gelooft het of niet, maar is die 15 centimeter hoger dan in de winter.
0: Het zet uit,
1: nou, puzzel dat met elkaar maar eens uit, hoe dat nou kan.
0: Denk ik, door de warmte dan, hè? Ja,
1: ja joh, Herman Finkers hebben het vroeger al eens uitgelegd.
0: Ja?
1: Want in de winter, ja, doe je over de afstand Amsterdam-Almelo. Oh. Dan is de afstand korter. Want in de zomer, dan zet de rails uit, dan doe je langer ook. Ja, genoeg flauwekul. Tot morgen maar weer.
0: Yo.
1: Op links. En door.
0: Gerrit, dankjewel. Dankjewel. Goed. Nou. Ik zit even te kijken. Ik zit heel goed even te kijken. Ja, ik denk dat we er doorheen zijn. Na 1 uur, meer dan 50 jaar popmuziek bij KBC Radio. Wat een feest, wat een feest. En dit programma is er morgen weer via Hollands Palent Den Haag Totaal en Ballegaanderadio.nl. Jos, nog dank voor het zagen. Iedereen wens ik heel veel veilige kilometers. En wat mij betreft, doe voorzichtig. Niet zomaar in die zon gaan kijken die in ene weg is vanavond. Want het is de complete zonsverduistering in Spanje. In Nederland en even daartussen iets minder. Maar toch wel dikke 90%. Je kunt er niet zo in kijken. En eclipsbrilletjes, alleen als ze ISO gecertificeerd zijn. Als het er niet op staat. Ze mogen niet beschadigd zijn, die glaasjes. Of die plasticjes. Niet doen. Anders word je een soort van Heino. Dat zegt ook Erik Waarsdorp. En ik dacht, zegt hij aan Bonnie Tyler. Met Total Eclipse of the Heart als laatste. Vind ik mooi. Mensen, was een feestje vandaag. Heel graag tot morgen om 11 uur.

0: voornemen samen met Rory Dodd. Zanger. En Bonnie Tyler. Gek dat zij er niet meer is eigenlijk, hè? Mensen, bedankt voor het luisteren en heel graag tot morgen. Dan maken we samen weer radio hier bij KBC.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Ja. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. Aangenomen wordt dat dat verwijst naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht, waarin ontvoering of het opzettelijk vasthouden wordt beschreven. De rechtbank laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de bekladding betrekking heeft op een bepaalde zaak. Er is nog niemand opgepakt. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. Het pand aan de Volkingendwarsstraat is van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Dit werd gedoogd, maar de gemeente wil het pand nu gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers kregen eerder tot 8 juni om te vertrekken, maar weigerden en daarom volgde een kort geding. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De Europese Unie heeft onlangs de sancties tegen de Russische schaduwvloot uitgebreid. Schepen uit deze schaduwvloot worden ingezet om sancties tegen Rusland te omzeilen. De EU wil deze schepen niet alleen stoppen, maar ook de lading verkopen. Rusland zal waar dan ook optreden wanneer het dat nodig vindt, aldus Poetin. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat woordvoerder. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. De A58 is nog altijd dicht van Berg op Zoom naar Breda door een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen, maar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel een paar uur duurt. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 is de vertraging nu een half uur van Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt De Stok. Verder staat er file op de N59 in beide richtingen bij Oude Tongen. Daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud door een bermbrand.
6: KBC, where the music never stops.
7: We are officially the hottest AM.

0: Jouw hit, jouw station.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofiele en 282 SR gespoten. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral in het zuiden van het land een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het heeft ook te maken met de afgesloten A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Die is dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage na een autobrand. Het opruimen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan intussen over de A4, de A59 en de A17... Verder rijdt het langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Eurmond en Echt. Daar heb je een kleine 10 minuten tijdverlies.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht, aldus de politie. Ook wordt afgeraden om de eclips tijdens het autorijden te filmen. Wil je het verschijnsel volgen, ga dan op zoek naar een veilige parkeerplaats en parkeer niet op de vluchtstrook, zegt de politie. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Tiadens denkt dat veel jonge mensen de drang voelen om toch in het zonlicht te kijken. De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet, het netvlies. Door de grote hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan en er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Zij eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid. De internationale rechtsorde wordt door de maatregelen ondermijnd, aldus de organisaties. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is in Brabant de A58 dicht na een autobrand van Bergen-op-Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Het bergen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat, en omrijden kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het staat ook vast op de A4, maar dan naar Amsterdam, tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 sta je een kwartier in de file van Gorkum naar Rotterdam. Het is druk tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering, omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar wat opvalt is de A58 in Brabant. Die is nog steeds dicht van Bergen op Zoom naar Breda voor de afrit Wouwse Plantage. Er stond een oplegger in brand en ze zijn daar voorlopig de komende uren nog bezig met opruimen. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en de A17. Op de A4, maar dan van Den Haag naar Amsterdam, sta je 10 minuten vast voor knooppunt Burgerveen. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De totale zonsverduistering is te zien op een smalle strook op aarde in delen van Groenland, Rusland, IJsland en Spanje. Er is een speciale surveillance-operatie in het leven geroepen op de belangrijke wegen ten noorden van Madrid. In Catalonië en op Mallorca zijn bepaalde natuurgebieden en wegen tijdelijk gesloten. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het gaat onder andere om de bouw van een grote balzaal, het opknappen van Lafayette Square en het aanleggen van een landingsplaats voor een helikopter. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. De beving met een kracht van 7,4 kostte al aan ruim 200 mensen het leven en veroorzaakte grote schade. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan medische hulp, onderdak, voedsel en schoon water. Het Duitse Rode Kruis geeft daarnaast €100.000 om 2500 gezinnen in de getroffen regio's te helpen. Brussel stemt met Colombia af waar behoefte aan is. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het helemaal vast tussen de afrit Soest en Amersfoort-West na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28... De A58 is ook nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een grote autobrand van vanmorgen. Het gaat nog uren duren voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Verder staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, de vertraging is een kwartier. En op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht. Het kost je nu 40 minuten extra. Miami,

0: Zong Cliff Richard naar een grote hit in de jaren 60. Inmiddels in de adelstand verheven. Het Zoute Uur bestaat al jaren en dit is weer een nieuwe editie. Verderop onze retro top 3, die onze luisteraars zelf kunnen samenstellen. Maar nu eerst Reinhard May. Goedenacht, vrienden. Is dat niet een kenwijsje, een tune van de publieke omroep? Ja, ik geloof het wel.
1: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.

0: your shot.
1: Meer muziek, Radio Noordzee.
2: Dit is Ian Anderson voor het

de Castaways en Liar Liar. Dit is KBC Radio op de Middengolf, die goede oude Middengolf. En via de stream te beluisteren met Kenny Loggins.

0: In een gids voor Oud-Bussem, inderdaad, Oud-Bussem, zo heet het, de vroegere thuisbasis van het Strenghold-concern, dus ook van de Radio Noordzee, las ik onder meer het volgende. Het schip de Mebo 2 ligt 4 zeemijlen uit de Nederlandse kust en is verankerd met een anker van 7 ton. In totaal zijn er 50 mensen betrokken bij het goed laten functioneren van Radio Noordzee internationaal. De Nederlandse programma's zijn afgestemd op het zogenoemde middle of the road en top 50 materiaal. Dat het meest geliefd is bij het Nederlandse publiek.
1: We say it with music. Music.
2: Music. Het geluid van de middengolf.
3: Do you remember the hits from medium wave? The offshore radio ships.
2: Het geluid van de zeezenders. De Galaxy, de Noorderney, de Mebo 2, de NV Mi Amigo, de Ross Revenge.
3: Join them again in a high quality streaming sound.

0: Sound on KBC Radio.
1: Beleef het opnieuw in optimale geluidskwaliteit. Hier bij Mark van Amstel in het Zoute Uur op KBC Radio.
0: The past is here again.
2: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen afrit Soest en Amersfoort West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en dat gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht.

0: Baguala Idea Pino D'Angio. Pino D'Angio. Klinkt als een goede Italiaanse wijn. Nou, het nummer van Pino geeft toch maar weer een echt vakantiegevoel. En nu...
1: KBC's Retro Top 3.

beste luisteraars, stuur jouw top 3 naar studio@kbcradio.nl. Dat adres is studio@kbcradio.nl. Zwaai, zwaai, bye, bye, zei ik vrij naar Atje Roland. Hier zijn die Emotions.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ik zeg het zo dikwijls. Een krant neem je om er lekker in te kunnen lezen. Dus er moet heel wat in staan. En ze moeten niet zeuren en niet moeilijk doen. En ik moet hem 's morgens natuurlijk vroeg in huis hebben.
2: Je hebt nogal wat nood op je zang, hè?
1: Mag jij zeggen, maar mooi dat ik het Algemeen Dagblad genomen heb. En daar staat heel wat in, jongen. En dat leest lekker. En dat komt erg vroeg in de bus. Niks voor jou?
3: Dat klinkt goed. Solide. Stoer massief eikenhout. Daar maken ze in Oosterwijk, u mag ook gewoon Oosterwijk zeggen, prachtige massief eikenmeubelen van. Dekenkisten, eettafels, kasten, bankstellen. Massief eikenmeubelen komen uit Oosterwijk, van de meubelfabriek Oosterwijk. U kunt ze zien in onze speciale paasexpositie op Tweede Paasdag. Tweede Paasdag, expositie van massief eikenmeubelen uit Oosterwijk in onze toonzalen Amsterdam, Hengelo, Berkel, Rodenrijs en natuurlijk Oosterwijk.
4: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur. Watch out!

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. Het ongeluk vond vorige week donderdag bij een grote duinbrand plaats. Op sociale media wenst de brandweer de familie, vrienden en collega's van de omgekomen brandweerman veel sterkte toe. In Zwitserland wil men de BTW de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. Door deze maatregel zou er zo'n 29,6 miljard euro beschikbaar komen. Zwitserland is militair neutraal en wil het geld uitgeven aan onder andere luchtverdediging. Het voorstel moet nog wel door het Zwitserse parlement tegen het licht gehouden worden en vervolgens mag de bevolking zich er in een referendum over uitspreken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar tijd en de eerste in IJsland sinds 1954. Net zoals in Nederland zijn in de hoofdstad Reykjavik alle speciale eclipsbrillen strak uitverkocht. De autoriteiten waarschuwen nu al voor drukte op de weg en mensen worden opgeroepen bijtijds te vertrekken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Onbekend is nog hoe dat kon gebeuren. Er waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond 5 bemanningsleden en zeker 114 passagiers aan boord. Maar omdat jonge kinderen gratis meevaren, is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten in Zimbabwe zeggen dat er zeker 77 overlevenden zijn. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West en Berg is werkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is 20 minuten. A2 Belgische grens Eindhoven. Bij Meersen een ongeluk. Vertraging bijna een half uur en er staat zo'n 10 kilometer file. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Weidewormen en Avenhoorn 6 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda, die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwse Plantage. Er zijn daar nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was vanmiddag een autobrand, een vrachtwagen is daar uitgebrand. Omrijden kan via de A4, de A59 en de A17. The music never stops.

0: jouw hit, jouw station.
1: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie,

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. In Zwitserland wil men de btw de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 80 kilometer file in totaal op dit moment. De meeste vertraging en opvallende files op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort West gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstokers zijn dicht. De vertraging is een kwartier. De A2 Belgische grens richting Eindhoven. Ook daar een ongeluk. Bij Meersen is dit gebeurd. Er staat 10 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Dan een vrachtwagen met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Burgerveen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En ook een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging een kwartier.

0: aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axel Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. Gisteren werd Axel failliet verklaard nadat er vorige week uitstel van betaling werd aangevraagd. Quanta Capital-topman Mel Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland jaren geleden aan Axel. Aan de Ierse media laat Sutcliffe weten dat Axel een spectaculaire verzameling bekende fietsmerken wereldwijd heeft. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. Oekraïne wordt bijna dagelijks met drones, kruis- en ballistische raketten vanuit Rusland bestookt. En dikwijls komen die ook in andere landen terecht. De NAVO-landen verklaren dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen en blijven achter Oekraïne staan. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. In geen enkel ander land is onderwijs voor meisjes en vrouwen taboe. Het onderwijsverbod schendt fundamentele rechten, zegt UNESCO. In 2021 werd de macht in Afghanistan door de Taliban overgenomen. Het gevolg is dat vrouwen kortgehouden worden. UNESCO waarschuwt ook voor toenemende armoede in het land. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen, een warme zomerdag met volop zon bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, wordt het 32 tot 35 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Een bergbrand op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam, ter hoogte van knooppunt Sabina. De rechte rijstrook is dicht, vertraging ruim een half uur. En dan nog een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechte rijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
3: The mighty KBC, where the music never stops.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axel Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen een warme zomerdag met volop zon. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het 32 tot 35 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vooral wat korte files op dit moment. En een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Dinteloord 5 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. Er is daar een bermbrand aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes gebeurde een ongeluk vanmiddag. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de N280 Roermond richting Weert. Verkeer van de designer outlet van Roermond naar Horen. 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. De vulkaan barstte zaterdag uit en heeft sindsdien opnieuw veel as uitgestoten. Meer dan 700 vluchten zijn de afgelopen dagen getroffen, waarvan zo'n 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Rond Catania zijn veel reizigers gestrand. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofielen en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. In Den Haag stonden vandaag honderden mensen in de rij voor een eclipsbril. Om 3 uur waren de laatste brillen daar uitverkocht. De politie waarschuwt automobilisten om niet met zo'n bril op te gaan rijden. En ook in het buitenland wordt rekening gehouden met de eclips. In Groot-Brittannië zijn paardenraces en cricketwedstrijden eerder begonnen. En in IJsland mogen sommige supermarkten kort hun deuren sluiten, zodat medewerkers kunnen kijken. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 80 kilometer file met de meest oponthoud op de volgende wegen. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A9, Diemen-Amstelveen, daar ook een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De linkerrijstok is dicht, de vertraging een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere, daar is de weg weer vrij tussen Hilversum en Eemnes na een eerder ongeluk. Er staat nog wel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier.
3: We are officially the hottest AM station.
4: Windkracht 6.

0: wat mag.
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch.

0: automatisch voor jou. Word genoemd, word gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files nog. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. Ook een ongeluk op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Ter hoogte van Amstelveen Stadshart. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging een kwartier. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid is ook een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht met een kwartier op onthoud. En dan is het in met name Noord-Holland erg druk op de wegen naar de kust. De N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor Bloemendaal zo'n 2 kilometer file met ruim 1/2 uur vertraging. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met ook daar bijna 3 kwartier oponthoud.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna, regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet automatisch organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union bekendgemaakt. De nieuwe regel geldt vanaf 2027 en betekent dat Israël het festival op dit moment niet zou kunnen organiseren. De EBU kan een ander gastland aanwijzen. Ook wordt de minimumleeftijd voor deelnemers verhoogd van 16 naar 18 jaar. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog, zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files nog op dit moment. Op de beginnende A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is daar dicht, vertraging 20 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Ook daar gebeurde een ongeluk tussen Badhoevedorp en Haarlem-Zuid. De weg is vrij, maar de vertraging ook nog een kwartier. A44 dan, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Kaagdorp een ongeluk. De weg is zelfs dicht op dit moment. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tenslotte is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 bijvoorbeeld, Haarlem richting Zandvoort. Voor het circuit 8 kilometer met ruim een uur oponthoud. En de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat zijn allemaal mensen die naar de zonsverduistering willen gaan kijken.
2: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole.

0: Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. En landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet meer automatisch organiseren als ze winnen. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel vertraging nog op de wegen naar de kust en dan vooral in Zandvoort. Zoals op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voorwijk aan zee 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De N200 Haarlem-Zandvoort die staat helemaal vol. Er staat 8 kilometer file met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 6 kilometer, maar daar zit ook geen beweging meer in. Hou rekening met ongeveer een uur oponthoud.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loostuinen. Hij overleed in 2023. In het Loostuins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog, zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Where the music never stops.

0: de boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen en vlakbij de watervallen van Co is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. En in Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Maandag en woensdag zijn gesprekken met onder meer JA21, SGP, ChristenUnie en 50+. Een week later is Volt aan de beurt. Het kabinet wil vooral peilen met welke partijen serieus over steun kan worden gesproken. Prinsjesdag is al over een kleine 5 weken. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatse. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna €11 miljard. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger betalen $12,5 miljard voor de NBA-club uit Los Angeles. Daarmee is de Lakers de duurste sportclub ooit. De club werd vorig jaar nog voor $10 miljard verkocht. De Lakers wonnen in het verleden 17 keer het Amerikaanse basketbalkampioenschap. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht. En nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm. Met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ja, Brik, ik kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Brik.
3: Ja, Brik, kom maar.
4: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
1: Ga naar kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. Op het hoogtepunt, zo rond 7:15, was bijna 90% van de zon bedekt. Op verschillende plekken werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk werd tijdens de verduistering zelfs een huwelijksaanzoek gedaan. Dat leidde tot groot applaus van de omstanders. De eclips was rond 9:00 voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar. Dat gebeurde vorig jaar november bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Een van de verdachten heeft de verkrachting bekend, de andere ontkent. De 2 mannen werkten via een uitzendbureau en hadden de taak de meisjes 's nachts te bewaken. De slachtoffers verbleven daar omdat ze slachtoffer waren of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. Van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. Uit interne stukken blijkt dat ze voor de verkiezingen een nieuwe kostenraming zou krijgen, maar die informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld. Omdat de cijfers nog niet definitief waren, zegt ze. Volgende week wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè? Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar. Oh, dat is mooi. Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. Daardoor kunnen de meeste vrachtschepen daar niet meer normaal varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Dat kan leiden tot hogere transportkosten voor onder meer chemie, staal en landbouwbedrijven, ook in Nederland. Duitsland zet momenteel extra goederentreinen in om de vervoersproblemen op te vangen. De gevolgen van de hek bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op en mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De getroffen bedrijven geven weinig informatie. Volgens techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws kan dat erop wijzen dat Ceva onderhandelt met de criminelen over het vrijgeven van de gestolen gegevens. Klanten wordt dan ook geadviseerd alert te zijn op phishingactiviteiten. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. In Maastricht werd het vanmiddag 30 graden, waardoor er dit jaar nu op 31 dagen ergens in Nederland sprake was van tropische warmte. Het oude record stond op 30 dagen en dateerde uit 1947. En het blijft voorlopig warm. Vooral morgen en vrijdag wordt het heet. In het zuiden kan het vrijdag lokaal 38 graden worden. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
3: The mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
3: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. De gevolgen van de hek bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op. Mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
4: Where the music never stops.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern advocaat.